0: You are now listening to Operator.
1: You're now listening to Operator, that's right. Hallo, hallo, mijn naam is Tienson. Welkom allemaal hier. Ik ben net aangekomen hier in de studio vanuit Amsterdam, hier in Rotterdam. Ik heb er heel veel zin in. Ik ga een uurtje draaien. En vanavond draai ik ook samen met Osman. Jullie kennen hem vast. Ook hier, founder of Operator in de kunstfabriek. Dus als je denkt, ik heb nog zin om te dansen zo hier, dan kom langs van 9 tot 2 uur. Let's go!

Het is bijna weekend. Het is weekend. Het is vrijdag. En vanavond sta ik hier bij Operator Radio. Mijn naam is Tienson. En als je zin hebt om zo nog te dansen, ik sta samen met Osman in de kunstfabriek hier in Amsterdam van 9 tot 2. Dus

0: Hallo. Velvet Rope 2026. Mijn stem wordt per show zwaarder. Maar ik ben volgens mij een beetje ziek. Anyways, Happy New Year. Officieel mocht dat tot gisteren. Maar we like to break the rules, right? Yeah. 2026, hoe gaat het met iedereen? How is everybody doing? We saw that we have some listeners abroad.
1: Oh ja, you have to speak English now.
0: Yeah, so hello.
1: Shout out to Raoul from Jamaica.
0: Hello, Raoul. And somebody from London.
1: We're international now.
0: We're international. Yeah. And Menno, hoi Menno.
1: Hoi Menno. Oké, wat?
0: Oh, ik zit weer die kauwgom. Oké, nou, thanks for listening. We hebben... geen vraag. In februari gaan we daarmee starten. Want ja. We geloven niet zo in dat het nieuwe jaar in januari begint. Dus we gaan gewoon... we zitten nog een beetje in onze cocon-fase. En misschien jullie ook wel. Dus misschien is dat wel de vraag. Ben je ook lekker aan het coconnen?
1: Ja, geniet gewoon lekker van de tunes. En volgende maand hoor je wel iets weer van ons.
0: Stay tuned. Want we gaan ook weer edities doen, hè, Velvet Rope.
1: Ja, klopt.
0: Op hele leuke locaties.
1: Dus stay tuned.
0: Oké, thanks for listening.
2: You are listening to Operator.